U heeft geluisterd naar de symfonische suite The Fenlands van de Engelse componist Arthur Wills door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En u hoorde Erwin Wiersinga op het orgel. Op het programma stonden nog meer werken voor orgel en brassband, maar dat waren veelal bewerkingen, zoals het slotdeel uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns. Het arrangement is van Philip Wilbye.

De finale uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns in een bewerking voor orgel en brassband door Philip Wilby. U luistert naar een live registratie van het concert op 13 september 2008 in de Koepelkerk in Leeuwarden met soli brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en organist Erwin Wiersinga. We zijn eens gaan kijken of we nog meer werk voor blaasorkest en orgel konden vinden. En we vonden de Sonata da Chiesa van Kees Schonebeek. Van oorsprong een kleine cyclus voor twee violen en orgel of klaverzimbel. In zijn eigen bewerking voor orgel, solo en harmonieorkest wijkt Kees Schonebeek erg af van de oorspronkelijke opzet. We horen de eerste twee delen door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven. En organist is Ben van Espen. Thank you.

0: Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven stond onder leiding van Jan van der Roost. U hoorde twee delen uit de Sonata da Chiesa van Kees Schoonenbeek voor harmonieorkest en orgel. En de organist was Ben van Nespen. De muzikant stond vandaag in het teken van blaasmuziek met werken voor brassband en harmonieorkest met orgel. En dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag en in de komende afleveringen opname van het Premièrefestival dat afgelopen voorjaar in maart plaatsvond in Houten. Tijdens dit festival trad een tiental orkesten en ensembles op met nieuw werk voor blaasorkesten en slagwerkgroepen, vooral van Nederlandse componisten. Elke componist had één of meerdere werken ingestuurd. In totaal werden 62 nieuwe composities gepresenteerd. In deze serie uitzendingen laten we u de werken van de componisten zoveel mogelijk bij elkaar horen. Zo kunt u het komende uur werken beluisteren van onder andere Joop Derks, Henri Gerrits, Rob Hagen en Henk Huizinga. We beginnen met een compositie voor harmonieorkest van Arjan Dekkers, Rhapsody in Delight. Het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud, bracht het werk in première. Dit orkest richt zich op jong talent uit verschillende harmonie- en fanfareorkesten in Nederland.

Dat was Rhapsody in Delight van Arjan Dekkers door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Niet alleen amateurensembles, maar ook beroepsorkesten stonden in Houten geprogrammeerd. Zo was er de drumfanfare van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht moet ik zeggen, een compact orkest met 22 jonge muzici. Met de drumfanfare plus bezetting, met extra drums, basgitaar, elektrische gitaar en toetsen, komt het orkest hier goed tot zijn recht. Want het thema van het premièrefestival was nieuwe tijden, nieuwe noten, lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. De drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht, onder leiding van Maarten Pijnenborg, speelt nu Tan Dance van Joop Derks. Een werk met disco en Latin invloeden. Een vrolijke, goed in het gehoor liggende compositie, waarin alle secties van het orkest goed aan bod komen.

Onder leiding van Maarten Pijnenborg speelde de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht Ten Dance van Joop Derks. We gaan verder met A Day on the Trombone van Henry Gerrits, een soloconcert voor trombone en orkest. Uitgangspunt was een stuk te schrijven op D-niveau muziekschool met een lichte muziekkarakter. Er is veel ruimte voor de solist. A Day on the Trombone is een groovy stuk met dance. Onder leiding van Maarten Pijnenborg speelde de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht Ten Dance van Joop Derks. We gaan verder met A Day on the Trombone van Henry Gerrits, een soloconcert voor trombone en orkest. Uitgangspunt was een stuk te schrijven op D-niveau muziekschool met een lichte muziekkarakter. Er is veel ruimte voor de solist. A Day on the Trombone is een groovy stuk met dance- en disco-elementen.

Limburgstadion. U moet eigenlijk wel zelf gaan kijken, want luisteren is voor dit fenomeen onvoldoende. We trakteren u op een kleurrijke compositie van Dana Wilson, Peace of Mind. En het wordt gespeeld door de Koninklijke Harmonie uit Peer in België onder leiding van Willy Fransen.

Peace of Mind van de Amerikaanse componiste Dana Wilson. En het werd gespeeld door de Koninklijke Harmonie van Peer onder leiding van Willy Fransen. Naast de samenwerking met de organisatie van Showbands is er op deze editie van het Wereldmuziekconcours ook een nieuwe opzet van de internationale dirigentenwedstrijd, die nu voor het eerst gecombineerd wordt met een dirigentencursus waarbij de kandidaten gebruik kunnen maken van een aantal gerenommeerde orkesten als proeftuin. We gaan luisteren naar Dionysak, opus 62 moet ik zeggen, van Florent Schmid. En het is een van de basisstukken van het originele Franse harmonierepertoire. Dionysak wordt gespeeld door het Franse La Filidale, Orchestre d'Harmonie de Nantes, onder leiding van Frédéric Auster.

Dionysiaque opus 62 van Florent Schmid werd uitgevoerd door het Franse La Philidor Orchestre d'Harmonie de Nantes onder leiding van Frédéric Oster. Het aantal deelnemers voor de concertwedstrijden op het Wereldmuziekconcours is bijzonder groot en internationaal. Het eerste weekend van het WMC op 11 en 12 juli is gereserveerd voor het wereldkampioenschap Brass Bands. En de volgende weekend is het de beurt aan de fanfares en de harmonieorkesten en de slagwerkensembles. In de concertcyclus ligt dit keer de nadruk op de presentatie van jong talent uit de regio. En we gaan daarom nu luisteren naar een Zwitsers orkest, het Symfonisch Blasorchester Bern, onder leiding van Rolf Schumacher. En zij spelen Le Premier Jour van de Zwitserse componist Jean Balissat.

Het Symfonisch Blasorchester Bern onder leiding van Rolf Schumacher speelde Le Premier Jour van Jean Balissa, een compositie uit 1985 en herbewerkt in 1992. U heeft vandaag geluisterd naar de uitzending van De Muzikant, die geheel in het teken stond van het Wereldmuziekconcours volgende maand in Kerkrade. Alle informatie over concerten, wedstrijden van dit fonds Festijn staat op de website www.wmc.nl. En de opnamen in deze uitzending werden gemaakt door het Limburgs radiostation L1. En De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op twee amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag in De Muzikant Europa Cantat, dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. De stad Utrecht wordt omgetoverd tot Singing City en zo'n 3000 zangers van over de hele wereld zullen 10 dagen lang de stad en de provincie Utrecht laten bruisen met tientallen soorten koormuziek. In deze uitzending aandacht voor een aantal klassiek georiënteerde workshops die gegeven worden door gerenommeerde dirigenten. De workshops, of ateliers, zoals ze in het festival genoemd worden, vinden elke ochtend plaats op verschillende locaties in de stad. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad of de lengte van de stukken duren de ateliers 5 tot 8 dagen. Een van die lange workshops behelst Onegaire's Le Roi David, een workshop voor geschoolde zangers die wordt geleid door de Zweedse dirigent Dan Olof Stenlund. U kunt gaan luisteren naar enkele delen uit Le Roi David in een uitvoering door het Eindhovens Kamerkoor onder leiding van Andries Clement.

U hoorde enkele delen van Arthur Honegger's Le Roi David door het Eindhovens Kamerkoor en Instrumentaal Ensemble onder leiding van Andries Clement. De verteller was Bernard Kruisen. Le Roi David is een van de langere workshops van Europa Cantat. In het atelier met de titel Nordic Lights wordt gewerkt aan kamerkoorrepertoire uit Scandinavië en de Baltische Staten. Het atelier staat onder leiding van de dirigente Anne-Karin Sundal uit Noorwegen. Zij is dirigent van het Noors Meisjeskoor. Intonatie, timbre en ensembletechniek zijn de aspecten waaraan zij zal werken in de workshop. En dat gebeurt onder andere met de compositie Aftonen van Hugo Alfen, dat we u nu laten horen in een uitvoering door het Mats Nilssons Vokaalensemble uit Zweden.

U hoorde de Dandy March van Dirk Brossé, gebaseerd op de 24 dagen durende tocht van Mahatma Gandhi van Sabarmati naar Dandi. Het laatste grote werk vandaag in De Muzikant is van de Belgische componist Jan van der Roost, ook geen onbekende meer. We besteden bij de Concertzender al eens een hele nacht aan zijn muziek. Van Jan van der Roost staat het circa 20 minuten durende Tres Schietsen op het programma, drie schetsen. En die schetsen kregen de poëtische namen Sfere, Fugato e Corale en Canzone, Omaggio a Giovanni Gabrieli. In Sfere wordt uitgebreid gebruik gemaakt van dempers en diverse speeltechnieken, waardoor een feeriek geheel ontstaat. Fugato e Corale is een stuk virtuozer en dynamischer, gebaseerd op een thema van 10 maten. Het laatste deel is een hommage aan de Venetiaanse componist Giovanni Gabrieli. Jan van der Roost schuwt er niet voor om daar een renaissance-achtig geluid neer te zetten, gebaseerd op de dubbelkorigheid van de composities die zo typerend zijn voor de San Marco-basiliek in Venetië.

U heeft geluisterd naar Tres Kietze van Jan van der Roost. Het werd gespeeld door het ensemble Belgian Brass. Het programma De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En we kunnen nu tot slot nog een klein stukje laten horen van The Wisdom of the Playing Koalas van Jan van Landegem.

Dit is de Concertzaal met De Muzikant. Afgelopen voorjaar zonden we de serie New Life on Stage uit. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Niet alle muziek uit die serie kwam aan bod. Vandaar een extra uitzending deze keer met de restjes. De zogenaamde last but not least blaasmuziek. Om te beginnen zochten we uit The Cauldron van Alexander Komitas. Geïnspireerd op Shakespeare's Macbeth en Harry Potter and the Goblet of Fire. Cauldron is Engels voor de toverketel die heksen gebruiken. U hoort het Friesk Fanfare Orkest onder leiding van Jouke Hoekstra.

The Cauldron van Alexander Komitas werd gespeeld door het Friesk Fanfare Orkest van Kees Oltruis. Laten we nu Misericordia uit 2000 horen. Gebaseerd op een gedicht van Petrarca over zijn geliefde Laura de Noves. Misericordia van Kees Oltruis wordt gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Micha Hamel.

Het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Micha Hamel speelden Misericordia van Kees Oldhuis. Van de vierde editie van New Life on Stage laten we twee werken horen. Henk Alkema schreef zijn stuk Black Heat in 2004. Wanneer hitte zo groot is geworden dat ze niet meer gezien kan worden, vertoont hij zich als zwart. En hoe verklank je dat? Een vraag waar Henk Alkema, een vuurliefhebber, mee worstelt. Blazers kunnen vlammen als geen enkel andere instrumentengroep. Vandaar zijn keuze voor het Harmonieorkest voor dit werk. Muziekvereniging Wilhelmina Glanar-Breur, onder leiding van Hans Schippers, speelt Black Heat van Henk Alkema.

Muziekvereniging Wilhelmina Glanerburg onder leiding van Hans Schippers speelde Black Heat van Henk Alkema. Hanna Coulenti schreef mezzo-tango voor fanfareorkest. Hanna Coulenti is geen traditioneel blaasorkestcomponiste, maar het fanfareorkest symboliseert voor haar een symfonieorkest met uitsluitend blazers. Een extra prikkel om voor de fanfare te schrijven. Mezzo-tango probeert een tango te worden, maar ontwikkelt zich in het idioom van Hanna Coulenti, dus het is maar een halve tango. Het gecombineerde fanfareorkest TKBW FKKL onder leiding van Jan Nellestein waagt zich er nu aan.

Mezzotango van Hanna Kulenc werd gespeeld door het gecombineerde fanfareorkest TKBW-FKKL onder leiding van Jan Nellestein. Tot slot een werk van Jeff Hamburg, Tequila. Ook voor Jeff Hamburg is het schrijven voor fanfareorkest een uitdaging. Hij deed het nooit eerder en was dus ook verbaasd toen het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek hem daarvoor vroeg. Het woord tequila betekent in het Hebreeuws letterlijk blazen. Het begin van de compositie is gebaseerd op het blazen op de shofar, een ramshoorn waarop geblazen wordt tijdens het Joodse nieuwjaar. Tequila van Jeff Hamburg wordt gespeeld door Fanfareorkest Nieuw Leven uit Vianen onder leiding van Ruud Pletting.

Tikkia van Jef Hamburg, gespeeld door Fanfareorkest Nieuw Leven uit Vianen onder leiding van Ruud Pletting. In De Muzikant vandaag hoorde u nieuwe composities voor blaasorkesten. Het project New Life on Stage werd een aantal jaar geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. De Muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. De concertzender nodigt u uit voor een bijzonder Young Professional Live concert in Hilversum op zondagmiddag 14 juni. In samenwerking met de studenten radiomaker van het Conservatorium van Amsterdam organiseren wij op 14 juni van 1 tot 5 een zondagmiddagconcert in het muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Het concert heeft een thema, winnaars. Zo treedt onder andere de winnares van het altvioolconcours op, net als de winnares van het Oscar Bak-concours. Ook komt het winnende tango-quintet van het Doble Ocho tango-concours. En dan nog de winnares van de Prix du Port. Wilt u erbij zijn? Stuur dan een e-mail naar livemiddag@concertzender.nl met vermelding van uw naam en het aantal gasten dat u wilt meenemen. Wees snel, want het aantal plaatsen is beperkt. Het e-mailadres nog een keer livemiddag@concertzender.nl. Binnenkort meer informatie op onze website www.concertzender.nl.

0: U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor De Muzikant. Vandaag is dit programma gewijd aan de voorlopers van onze harmonieën en fanfares, de makers van militaire muziek. En in dit geval militaire muziek uit Frankrijk, uit de vroege 18e eeuw, de tijd van Lodewijk de 14e, en ook uit de laat 18e eeuw, de tijd van Napoleon. Dat is een groot verschil met de symfonische blaasmuziek die u meestal in dit programma hoort. Niet schrikken dus. We beginnen met een serie commando's voor de troepen in het veld door de trommelaars en pijpers van het militaire orkest La Musique du 43e de Lille, muziek van het 43e bataljon van Lille of Rijssel in Frankrijk.
1: Ordonnance des fifres et tambours de la garde impériale. D'abord, pas redoublés.

0: U hoorde Ordonnance des Fifres et Tambours de la Garde met Imperiale met 9 commando's door de muziek van het 43e bataljon uit Lille. Onze blaasorkesten hebben een militaire oorsprong. Al eerder besteden we daar aandacht aan in de nachten met muziek voor fanfares en brassbands. De ontwikkeling van een militaire signaalfunctie naar een muzikaal orkest hebben we eigenlijk aan de Turken te danken. Tijdens de Turkse oorlogen in de 17e en 18e eeuw werden de Europese legers geconfronteerd met de muziek, met een massale bezetting van schalmeien en trompetten en vele soorten slagwerk. In West-Europa kende men toen nog alleen de trompetterkorpsen van de cavalerie en de pijpers en tamboers van de infanterie. Vanaf de 18e eeuw kreeg men meer oog voor de betekenis en functie van militaire muziek. Dat had tot gevolg dat er ook voor militaire orkesten gecomponeerd werd. Vooral als er een overwinning werd behaald, moest dat natuurlijk muzikaal worden vertaald, zoals de overwinning op Austerlitz. U gaat luisteren naar 7 marsen, gearrangeerd door Gourdin voor les tambours du 43e de Lille.
1: Pour l'empereur.

De mantra Jaya Jaya Devi Mata werd gezongen door Henry Marshall en de Playshop Family. Naast workshops, Bulgaarse koormuziek, Bach-kantates en flamenco zingen zijn er ook cursussen eenvoudige directietechniek voor koorzangers en een workshop voor wanneer je eigenlijk niet durft te zingen. Gelukkig hebben de meeste deelnemers daar geen last van. We zouden nu graag opname laten horen van het festival zelf, maar u begrijpt dat dat niet zal lukken. Gelukkig hebben we in Nederland al eerder een groot zangerfestival gehad. 10 jaar geleden namelijk, in 1999, toen vond het 5e Wereldsymposium over koormuziek plaats in Rotterdam. Uit Kenia was daar het Mungano National Choir. Zij zingen Sore en Sigalagala.

Sore en Siga Lagala, twee traditionals uit Kenia, bewerkt voor gemengd koor door Lubanga en Otieno. Het Mungano National Choir stond onder leiding van Boniface Mganga. Mooie muziek, dat staat centraal tijdens Europa Cantat in Utrecht. Maar in de voorbereiding naar het festival toe heeft men het vooral druk met het voor elkaar krijgen van voldoende slaapplekken, het regelen van de catering voor meer dan 3000 mensen en het regelen van alle concert- en repetitieruimtes. Europa Cantat is uitgeroepen tot het grootste culturele evenement van de stad Utrecht in 2009. We geven u vanavond alvast een indruk van de muziek die u daar kunt gaan horen. Hier is kinder- en jeugdkoor Ars Nova uit Argentinië en daarna Gondwana Voices uit Australië.

Zamba del Laurello hoorde u door Cora de Niños y Jóvenes Ars Nova, onder leiding van Ana Beatriz Fernández de Briones. Daarna zongen de Gondwana Voices onder leiding van Lynn Williams de Waka Waka QB QB Song. Het internationale karakter van het festival Europa Cantat maakt de organisatie ervan enorm boeiend. Het is heel bijzonder dat straks zangers uit heel de wereld in Utrecht vertegenwoordigd zullen zijn. Koren uit Nederland kunnen daarvan profiteren. Wie bijvoorbeeld een concertreis wil organiseren naar het buitenland, kan nu alvast contact leggen met koren uit dat land. Zo wordt er bemiddeld op dit moment tussen Utrechtse ensembles en koren uit Italië en Noorwegen. Ook het Utrechtse koor Collegium Utrecht wil volgend jaar ter gelegenheid van haar jubileum een concertreis maken naar Estland en bezoekt het festival Europa Cantat om kennis te maken met Estische koorzangers en dirigenten. Dat helpt straks zeker om in Estland voet aan wal te krijgen. Collegium Utrecht wil in Estland haar favoriete stukken zingen. Daar hoort ook deze première bij van Ton de Leeuw.

Dat was Prière van Ton de Leeuw door Collegium Utrecht onder leiding van Chris Pauw. Er valt nog heel veel te vertellen over het festival Europa Cantat. Pas over ruim een maand kunt u van alle concerten en workshops gaan genieten. Kijk voor meer informatie op de website van Europa Cantat Utrecht. Het mijnummer van het tijdschrift Zing is grotendeels gewijd aan het festival. De Bill Stars is een vocal group die een grote rol heeft gespeeld in de voorbereiding naar dit festival. Enkele jaren geleden zongen ze de tune in voor het radioprogramma De Muzikant. En dat is ook de herkenningsmelodie geworden van Europa Cantat. We hebben die tune aan het begin van deze aflevering van De Muzikant niet laten horen. Maar dat doen we nu alsnog en dit keer in de complete versie. Pa, pa.

De Bill Stars, onder leiding van Harold Lenselink met Popovia Blue Skies, The Invisible Man en I Got Rhythm. Harold Lenselink is overigens ook de artistiek manager van Europa Cantat Utrecht. We lieten u al even kennismaken met dit grootse zangersfestijn dat van 17 tot en met 26 juli zal plaatsvinden in Utrecht. We hebben nog een aanvulling voor vanavond. Gisteren is in Leeuwarden een bijzonder werk in première gegaan van de Zweeds-Amerikaanse componist Steve Drobogods. Stichting Project Cor Opus uit het noorden van het land heeft de organisatie daarvan op zich genomen. Doelstelling van Opus is om jaarlijks bijzondere premières te brengen, het liefst in aanwezigheid van en in samenwerking met de componist. Steve Drobogods komt uit de jazz- en pophoek. Hij werkt al meer dan 30 jaar in Zweden. In de jaren 90 is hij zich meer gaan richten op de tonale lyrische muziek. My Rose, voor koor, solisten en orkest op teksten van William Shakespeare, is morgen, 7 juni 2009, te beluisteren in de Utrechtse Pieterskerk om 3:30 middags. Dit initiatief van Opus zal ook nog resulteren in een professionele cd-opname die binnenkort uitkomt op het label Aliud. Wij kunnen daar alvast een deel van laten horen. Uit My Rose van Steve Drobogods hoort u nu Sweet Love.

0: Tot zover Sweet Love uit My Rose van Steve Dobrogotz door co-project Opus onder leiding van Anne Soli en het Nazca Orkest en componist Steve Dobrogotz zelf op piano. Tot zover De Muzikant voor vanavond, zoals altijd samengesteld door Katrijn Kuipers. En meer informatie kunt u uiteraard zoals altijd vinden op onze website www.concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vorige week blikten we vooruit naar het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, dat deze zomer zijn 16e editie kent. Een ander Europees festival is Europa Cantat, dat eenmaal in de 3 jaar wordt gehouden en deze zomer aan zijn 17e editie toe is. Dit grootste zangersfestival in Europa wordt voor het eerst in zijn geschiedenis in Nederland gehouden. Van 17 tot en met 26 juli kunt u in de hele stad en op sommige plaatsen in de provincie Utrecht de meest uiteenlopende koormuziek horen. Vanwege deze 2 evenementen deze zomer besteden we bij de Concertzender een uitzending aan koormuziek met blaasmuziek. Die combinatie klinkt een beetje 19e eeuws en het klopt ook dat er vroeger veel geschreven werd voor grote koren met fanfares. Maar ook moderne componisten houden van deze samenklank. We beginnen dit programma met Walpurgisnacht van Alexander Komitas uit 2001 voor groot fanfareorkest, gemengd koor en slagwerk. Walpurgisnacht gaat over een heksenfeestnacht op de Bloksberg in het Duitse Harzgebergte. U hoort de koninklijk erkende fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht, het slagwerkensemble van deze fanfare en het koninklijk kerkraads mannenkoor Sint Lambertus en het gemengd koor Jubilate uit Lanaken in België. Het geheel staat onder leiding van Fried Dobbelstein.

Walpurgisnacht van Alexander Komitas was dat, uitgevoerd op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 2001. U hoorde de koninklijk erkende fanfare Eensgezindheid en zijn slagwerkensemble uit Maasbracht, het koninklijk kerkraads mannenkoor Sint Lambertus en het gemengd koor Jubilate uit Lanake, onder leiding van Fried Dobbelstein. Ik zei het net al, de combinatie van koor en blaasorkest is een 19e-eeuws verschijnsel. Er zijn niet zoveel opnames van werken die toen populair waren, maar het Westlands Mannenkoor is in dit repertoire gedoken en maakte opname van oude en eigentijdse bewerkingen voor mannenkoor en harmonieorkest van populaire operakoorwerken. We laten u er nu twee horen, het priesterkoor uit Die Zauberflöte van Mozart en het matrozenkoor uit Der Fliegende Holländer van Richard Wagner.

voor mannenkoor en harmonieorkest. Nu gaan we verder met de Koninklijke Harmonie van Thorn en Toonkunstkoor Utrecht. Ze brengen het Oratorio Olympique van de Franse componiste Ida Gotkovsky. Ze schreef dit werk in 1991 in opdracht van het ministerie van Cultuur voor de Olympische Winterspelen in Albertville. Ida Gotkovsky schreef ook de tekst van het oratorium en die gaat over de zon die 's ochtends opkomt in de bergen, 's middags schittert in vuurkristallen en 's avonds ondergaat in een gloedvolle schemering.

Het Westlands Mannenkoor onder leiding van Hans de Wit en de Honselse Harmonie onder leiding van Jean Gruter met het priesterkoor uit Die Zauberflöte van Mozart en het matrozenkoor uit Der Vliegende Holländer van Richard Wagner. Straks laten we u meer horen van dit klassieke repertoire

U hoorde de Koninklijke Harmonie van Thorn en Toonkunstkoor Utrecht onder leiding van Jan Kober met het Oratorium Olympique van Ida Godkowski, een compositie uit 1991. Een redelijk eigentijdsstuk dus, maar zo klinkt het niet. Ida Godkowski gebruikt de combinatie van koor en blaasorkest in een traditioneel romantisch idioom. Serge Lansen blijft ook bij het romantisch idioom wanneer hij voor harmonie en koor componeert. We laten u enkele delen horen van de Missa Solemnis die hij in 1986 componeerde voor sopraan, bariton, gemengd koor, harp en blaasorkest. Die delen zijn Gloria, Sanctus, Agnus Dei en Alleluia.

U hoorde vier delen uit de Missa Solemnis van Serge Lanssen. Gloria, Sanctus, Agnus Deis en Alleluia. Uitgevoerd door het Limburgs Concertkoor, het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers en als solisten Christiane Edapierre, sopraan, en Didier Henry, bariton. Tot besluit nog een klassieke compositie voor blaasorkest en mannenkoor. U hoort het Westlands Mannenkoor en de Honselse Harmonie met het Jagerskoor uit Der Freischütz van Karl Maria von Weber.

Het Jagerskoor uit Der Freischütz van Karl Maria von Weber door het Westlands Mannenkoor onder leiding van Hans de Wit en de Honselse Harmonie onder leiding van Jean Gruter. Dit was De Muzikant, waarin we u muziek voor koor en blaasorkest lieten horen, vooruitlopend op twee festivals deze zomer. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade en Europa Cantat. Dit grootste zangersfestival in Europa wordt voor het eerst in zijn geschiedenis in Nederland gehouden, van 17 tot en met 26 juli in de stad en de provincie Utrecht. Dit was, zoals gezegd, De Muzikant en dat programma wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. De afgelopen uren werden verzorgd door Henk Laschuit, techniek, en Anita Dreef, presentatie. Zo dadelijk, chanson.

U luistert naar de Concertzender met het programma De Muzikant, waarin vandaag een lang werk is te horen, The Battle of the Atlantic Suite van de Engelse componisten Dave Roylands en Bob Galvin. Het is een werk voor sopraan, solo, blazers, orkest en koor. The Battle of the Atlantic Suite is een episch werk dat gaat over de grootste militaire campagne van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 100.000 koopvaardijschepen staken tijdens de oorlogsjaren de Atlantische Oceaan over met voedsel en kleding voor de lokale bevolking, grondstoffen voor de industrie, wapens en brandstof voor het verzet. De kosten waren gigantisch. 2.000 schepen gingen verloren en 22.000 Britse soldaten en andere mensen kwamen bij deze actie om. De componisten Dave Roylands en Bob Galvin hebben meer samengewerkt. Een eerder groots opgezet werk van hen, The Tall Ships, was zeer succesvol. Beiden hebben hun sporen verdiend in het schrijven van muziek voor films. The Battle of the Atlantic Suite bestaat uit 6 delen. De totale lengte van het werk is ruim 3 kwartier. Het eerste deel heeft de titel 1943. Het leidt meteen naar de turbulentie van de oorlogshandelingen. De wereld is een complete chaos, maar halverwege klinkt een sprankje hoop. U hoort Leslie Garrett, sopraan, de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners, het Halle-orkest en Halle-koor onder leiding van Bill Connor.

U hoorde het eerste deel van de Battle of the Atlantic Suite van de componisten Dave Roylands en Bob Galvin. Het deel met de titel 1943 werd uitgevoerd door de sopraan Leslie Garrett. En verder hoorde u de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners en het Halle Orkest en Halle Koor onder leiding van Bill Connor. Het volgende deel, Evening Tide, begint in onschuldige schoonheid. Schilderachtig schijnt de zon in de haven. Een nevelachtige mist trekt op tegen het avondlicht. Aan de kade wordt afscheid genomen van de familie. Wanneer de schepen open zee bereiken, wordt de muziek ritmischer en een nieuw thema duikt op.

Dat was Evening Tide, het tweede deel van The Battle of the Atlantic Suite. We laten nu achter elkaar de delen 3 en 4 horen, The Hidden Threat en Reflections. The Hidden Threat gaat over de Duitse onderzeeboten die onder de oppervlakte van de zeespiegel hun kans afwachten om de geallieerde boten tot zinken te brengen. Een kat-en-muisspel speelt zich af en de spanning loopt op. Het konvooi raakt in paniek en torpedo's schieten door het water met explosies tot gevolg. In het vierde deel, Reflections, komen we in aanraking met de realiteit van de oorlog, de verspilling van jonge levens. Het koor zorgt hier voor het meeste effect.

Dat was het Kempies Jeugd van Varen Orkest onder leiding van Manu Mellaert met Transformation van Jef Benders. Een opname van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 2001. Met een totaal van 125 inschrijvende orkesten voor het concours in 2009 spannen de Nederlandse deelnemers natuurlijk de kroon. Bij de concertwedstrijden voor de secties Brass Band, Fanfare en Harmonie zijn vele nationale toppers verdeeld over de diverse divisies. Vroeger schommelde het Nederlandse aandeel in de wedstrijden overigens tussen de 50% en 60%. Nu is het internationale aandeel flink gegroeid en nemen de Nederlanders nog maar een kleine 40% van de deelname voor hun rekening. Een van de orkesten die dit jaar weer meedoen is het Gelders Fanfare Orkest. Het speelt Tijdreis van Mischa Hamel. Tijdreis is een suite van composities die Hamel eerder voor theaterproductie schreef. De compositie kwam tot stand op verzoek van dirigent Tijmen Botma. Hij dirigeert ook het Gelders Fanfare Orkest.

Dat was Tijdreis van Mischa Hamel. Tijmen Botma dirigeerde het Gelders Fanfareorkest. Een ander fanfareorkest dat ook dit jaar niet zal ontbreken op het Wereldmuziekconcours Kerkrade is het Friesk Fanfareorkest. Nu A Choral for a Solemn Occasion van Mark van Delft.

A Choral for a Solemn Occasion van Mark van Delft. Gespeeld door het Fries Fanfareorkest onder leiding van Jouke Hoekstra. Op het Wereldmuziekconcours Kerkrade is ook plaats voor vernieuwing. Marlijn Twaalfhoven is geen traditioneel componist. We kennen hem vooral als maker van veel community art composities. Werken waarin de deelnemers van het ensemble zelf een grote bijdrage leveren aan de vormgeving van het stuk. Zo ook Gash, of die Mundigkeit des selbstverschuldeten Ausgangs. Gash betekent uitbarsting en verwijst naar popmuziek met veel Amerikaans geschreeuw. Het deel met de Duitse titel is meer filosofisch van aard. Gash, of die Mundigkeit des selbstverschuldeten Ausgangs, wordt gespeeld door muziekvereniging Door Samenwerking Sterk uit Aarlanderveen, onder leiding van Danny Oosterman.

0: Dat was van Merlijn Twaalfhoven, Gash, of die Mundigkeit des selbstverschuldeten Ausgangs. Gespeeld door muziekvereniging Door Samenwerking Sterk uit Aarlanderveen, onder leiding van Danny Oosterman. Dit was de eerste uitzending in een kleine reeks over het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, dat deze zomer weer plaatsvindt. Samenstelling Katrijn Kuipers. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek werd gedaan door Peter Wenink.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. Enkele weken geleden besteden we in dit programma aandacht aan Herfstwind, een initiatief van Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI in Arnhem. Lentewind is een ander initiatief rondom muziek voor blaasorkesten, ditmaal van de uitgever Mansarda Sintra. Elk jaar laat deze uitgeverij werken voor blaasorkesten die dat seizoen nieuw uitkomen, instuderen door één of meer goede amateurblaasorkesten. Vorig jaar was dat het Harmonieorkest KSW uit Nijverdal, onder leiding van Joop Boerstoel. We laten u opname horen van het slotconcert Lentewind 2008, gemaakt op 13 april 2008 in het Reggestein College in Nijverdal. Het thema van Lentewind 2008 is dans en dat komt ook in alle composities terug. We beginnen met nieuw werk van Kees Schonebeek met de titel Dans Finale. Het werk is gebaseerd op de sage De Witte Juffer uit De Achterhoek. Een dronken voerman uit Beek verlaat de herberg en slaat de waarschuwing van de herbergier in de wind. Die waarschuwt voor de witte juffers buiten. Maar de voerman is overmoedig en kort daarna danst hij in de armen van het witte juffertje de dood tegemoet.

0: U hoorde het harmonieorkest KSW uit Nijverdal onder leiding van Joop Boerstoel met dansfinale van Kees Schonebeek. Het volgende werk van Matthijs Kruik gaat ook over dansen. Matthijs Kruik is de jongste componist in dit gezelschap. Hij werd geboren in 1984. Hij studeerde HAVA-directie aan de conservatoria in Den Haag en Utrecht. En momenteel studeert hij composing for film aan het conservatorium in Amsterdam. Zijn werk Danstheater is een compositie voor harmonieorkest en spreekstem. Matthijs Kruik schreef het oorspronkelijk voor kleiner ensemble en het werd uitgevoerd op zijn eindexamen compositie in juni 2007. De transcriptie voor harmonieorkest maakte hij speciaal voor Lentewind 2008.
1: Alexis, de sterdanser van het Danstheater, kijkt uit naar de komst van Nadine, de nieuwe sterdanseres die ervoor gaat zorgen dat zijn eigen naam, Alexis, tot nog grotere hoogten zal gaan stijgen.

Nadine, geheel in tegenstelling tot Alexis, houdt zich niet erg bezig met haar statuur. Naast het dansen zijn er nog veel andere interessante, laten we zeggen aardse zaken die haar aandacht hebben.

Klaas is werkzaam in het danstheater als decorschilder. Hij heeft stevige trek en beent met grote passen naar de kantine. De geur van de dagschotel, Nasi Rames, doet hem watertanden.

Hij sluit aan in de rij, achter een hem onbekende rug. Terwijl zijn voorgangster haar eten bestelt, draait zij zich om en kijkt ze recht in de ogen van Klaas. Klaas staat als door de bliksem getroffen en zijn hoofd staat niet meer naar welke oosterse maaltijd dan ook. Een grote opwinding maakt zich van hem meester.

wat meer is, ook bij Nadine twinkelt er iets in haar ogen. Hier is een mooie romance in de maak.

Maar zodra Alexis lucht krijgt van de goede betrekkingen tussen zijn danspartner en het schilderende voetvolk, daalt er een kille atmosfeer in het danstheater neer. Klaas kan door de bemoeienis van Alexis nog maar moeilijk in de buurt van Nadine komen. Hij uit zijn ongeluk in een grote schildering, waarin Alexis als een in lompen gehulde bedelaar voorgesteld wordt.

toch zijn er momenten waarin Nadine even aan de aandacht van Alexis kan ontsnappen en zij Klaas kan ontmoeten. Maar erg ontspannen is dat niet.

net als zij zich in elkaars armen hebben gevlijd, horen ze de voetstappen van hun kwelgeest Alexis. Angstig verstoppen zij zich in een bezemkast.

Gelukkig. Het deuntje van de Big Ben klinkt, ten teken dat de voorstelling gaat beginnen. Nadine kan zich onopgemerkt bij de anderen voegen.

Wanneer de gordijnen opengaan, staat Alexis omringd door alle andere dansers en danseressen in het donker midden op het podium. Dan gaan de lichten aan en... Alle dansers en danseressen slaken een kreet van verbazing wanneer zij een blik werpen op het decor. In plaats van de gebruikelijke decorstukken hangt het door Klaas geschilderde paneel met Alexis als in lompen gehulde bedelaar centraal boven het podium. De dansers en danseressen kunnen hun lachen nauwelijks inhouden. Alexis zelf staat als aan de grond genageld.

Dat was Danstheater van Matthijs Kruik. U hoorde het Harmonieorkest KSW uit Nijverdal onder leiding van Joop Boerstoel. Het derde werk op het programma is van Dirk van der Niet, Un faux pas de deux. Een woordgrapje uiteraard, een samentrekking tussen un faux pas, een misstap, en een pas de deux, een dans voor twee personen. Centraal thema in dit werk is de liefde. Een man en een vrouw dansen samen een pas de deux. Hun samengaan valt niet goed bij de omgeving. Kwaadaardigheid komt in het spel. Het stuk eindigt met een open vraag. Is het danspaar uiteengedreven of zegeviert hun liefde?

Het harmonieorkest KSW onder leiding van Jo Boerstoel speelde Un faux pas de deux van Dirk van der Niet. Tot besluit van het slotconcert Lentewind 2008 States of Mind van Jan Bosveld. Muziek en dans zijn bij uitstek geschikt om een bepaalde gemoedstoestand op te roepen. De communicatie tussen twee mensen is vaak bepalend voor de gemoedstoestand op dat moment. In States of Mind worden deze twee aspecten gecombineerd. Twee dansers, een man.

een vrouw brengen in de 6 delen van dit werk de volgende gemoedstoestanden tot uitdrukking: verliefd, verlegen, onbekommerd, wanhopig, gestrest en hoogmoedig. En dat zijn dan meteen ook de titels van de delen van States of Mind.

Applaus voor de compositie States of Mind van Jan Bosveld. U hebt geluisterd naar het slotconcert Lentewind 2008 met harmonieorkest KSW uit Nijverdal onder leiding van Joop Boerstoel, opgenomen in het Regenstein College in Nijverdal op 13 april vorig jaar door uitgeverij Mansarda Sintra. Het thema van Lentewind 2008 was dans en u hoorde nieuw werk van Kees Schonenbeek, Matthijs Kruik, Dirk van der Niet en als laatste Jan Bosveld. Van Jan Bosveld hebben we nog een kleine aanvulling op dit concert. Uit zijn driedelig werk, Trias Politica, laten we u de eerste twee delen horen. De wetgevende en de rechterlijke macht. Luistert u naar het Gelders Fanfare Orkest onder leiding van Tijmen Botma.

0: U hoorde deel 1 en 2, de wetgevende en de rechterlijke macht uit Trias Politica, een compositie van Jan Bosveld, uitgevoerd door het Gelders Fanfareorkest onder leiding van Tijmen Botma. Dit was De Muzikant, voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Vandaag in De Muzikant, koormuziek van de Canadese componist Leonard Ans. Momenteel is hij professor aan het Conrad Grebel University College, onderdeel van de Universiteit van Waterloo in Ontario. Hij richtte daar ook het Da Capo Kamerkoor op. Leonard Ans doseert koordirectie en componeert zelf ook, hoofdzakelijk voor koor. In 2006 verscheen zijn cd Northward met zijn wat grotere composities voor koor. Om te beginnen luisteren we naar het stuk Logos, een vierdelige kantate gebaseerd op het evangelie van Johannes. De delen komen allemaal uit het eerste hoofdstuk. De titels zijn In the beginning was the Word, in him was life, the Word became flesh and from his fullness. Logos wordt uitgevoerd door de Illora Festival Singers onder leiding van Noel Addison. Verder hoort u James Mason, hobo en Jurgen Petrenko, orgel.

U hoorde Logos van de Canadese componist Leonard Ahearns, uitgevoerd door de Illawarra Festival Singers onder leiding van Noel Edison, met James Mason hobo en Jurgen Petrenko orgel. Alle muziek op de cd Northbird heeft een religieus karakter. Dat geldt zeker voor de Missa Brevis, geïnspireerd op de 11e Gregoriaanse mis. Leonard Ahearns schreef het Sanctus en Agnus Dei van de mis ter gelegenheid van een bruiloft van vrienden in 1980. De rest van de Missa Brevis ging pas 20 jaar later in première en won toen meteen de hoofdprijs in de Ruth Watson Henderson Choral Composition Competition van 1999.

En dat was dan Cielo Cristoforo Primite van Nicolai Dilecki, gezongen door Cantus Juventa en de Utrechtse studentenkantorij, onder leiding van Galina Schmich. En zij werkt al sinds 1996 aan een proefschrift over de Wit-Russische barokkoorconcerten. In het Russische barokkoorconcert wordt rijkelijk gebruik gemaakt van meerdere a cappella koren om de klankcontrasten extra te versterken. Het doet denken aan het barokke concerto grosso. Kleine stemgroepjes staan apart van de grote, massale, sterk harmonische passages van het koor. Zoals in het nu volgende werk, Radoschi Noce Serce Ispolni Dievo, van een anoniem componist.

Nikolai Kalashnikov componeerde het driekorige Cherovinskaya, wat grote processie betekent. Opvallend is de ingewikkelde kanon of imitatietechniek. Klankintensiteit en harmonie zijn ook hier weer erg belangrijk. Kalashnikov was een leerling van Nikolai Diletsky en die verwantschap is te horen. Luistert u maar naar Cantus Juventa en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van opnieuw Galina Tschmich.

U hoorde Cherufimskaya van Nikolai Kalashnikov. Het meest kenmerkende van het Russische barok koorconcert is dat het altijd puur vocaal is gebleven. Dat is een groot verschil met de westerse katholieke kerkmuziek. Tot op de dag van vandaag is het ongebruikelijk dat er instrumenten worden gebruikt in de orthodoxe liturgie. De nu volgende compositie, van anonieme afkomst, is een werk voor vier koren, Veli i Preslavnu Tudo. Het is gebaseerd op de hymne voor de kerstliturgie.

U hoorde een hymne voor de kerstliturgie van een anoniem componist gezongen door Cantus Juventa en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van Galina Tschmich. Het laatste onderdeel van het concert waar we u vanavond opname van laten horen bestaat uit twee werken van Wassily Titov. Die leefde rond 1700 en was een van de zangers van de tsaar. In het koorconcert Vzech Skorbiachim Radoste is de tekst gewijd aan de maagd Maria, beschermster van de orthodoxe kerk. Daarna volgt Nes Christos over de doop van Jezus Christus in de Jordaan en de uitzonderlijke weersomstandigheden daarbij.

Dat waren twee composities van Vasily Titov door Cantus Juventa uit Wit-Rusland en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van Galina Tschmig. U heeft vanavond in De Muzikant geluisterd naar een concert met als thema de Wit-Russische barokkoorconcerten. De concertzender maakte deze opname op 2 februari 2001 in de Utrechtse Pieterskerk. De twee koren gaven toen nog een toegift, namelijk het danklied Mnogaga Leta.

De toegift van het gezamenlijke optreden van het Wit-Russische koor Cantus Juventa uit Wit-Rusland en de Utrechtse studentenkantorij bij de koren stonden onder leiding van Galina Tschmich. Techniek en productie van de opname van dit concert op 2 februari 2001 in de Utrechtse Pieterskerk waren in handen van Dirk-Jan Horringa. De muzikant wordt samengesteld door Katrijn Kuipers. En er is nog wat tijd over, daarom nu nog wat oud-Russische koormuziek, uitgevoerd door de Republikeinse Academische Russische Koorkapel onder leiding van Alexander Tjurlov.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In deze aflevering aandacht voor Russische begrafenismuziek, uitgevoerd door het Moscow Military Brass Orchestra.

We hoorden de prelude bij het graf van Nikolai Rimsky-Korsakov, uitgevoerd door het Moscow Military Brass Orchestra. Dit orkest staat beurtelings onder leiding van Andrei Kolotushkin en Alexander Gerasimov, maar wie welke compositie dirigeert staat helaas niet in het cd-boekje aangegeven. De Russisch-Orthodoxe Kerk kent 7 sacramenten: doop, confirmatie, eucharistie, geloofsbelijdenis, priesterschap, huwelijk en ziekenzalving. Daarnaast zijn er diverse gelegenheden in de kerk die geen sacramenten zijn, maar wel een sacramentale uitstraling hebben. Een uitvaart of begrafenis bijvoorbeeld. Veel muziek is voor begrafenissen geschreven. Luistert u nu naar Andante Cantabile, nummer 3 uit de Moments Musicaux, opus 16 van Sergei Rachmaninoff.

Andante cantabile nummer 3 uit de Moments Musicaux, opus 16 van Sergei Rachmaninoff, gespeeld door het Moscow Military Brass Orchestra. In de communistische periode werd de orthodoxe kerk in Rusland onderdrukt. Er was zogenaamd vrijheid van godsdienst, maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. Een van de methoden van het communisme was het creëren van een vervanging voor rituelen die belangrijk waren voor veel mensen. Zo ontkwam ook het begrafenisritueel niet aan een communistische restyling. Een belangrijk element bleef natuurlijk de muziek, dat had men overgenomen van de kerk. U kunt gaan luisteren naar Keep Peace in Our Souls van Pavel Chesnokov.

Dat was Keep Peace in Our Souls van Pavel Chesnokov. De Russische communisten benadrukten bij een begrafenis de status van de overledene. Bij een onbelangrijk persoon kwam muziek uit de luidspreker, maar bij een belangrijker iemand moest er natuurlijk een echt orkest komen spelen. Hoe belangrijker de persoon, hoe groter het orkest. Een compositie nu van Pavel Dolgoruki, Mars bij het overlijden van infanteriegeneraal prins Pyotr Ivanovich Bagration.

Het Moskou Military Brass Orchestra speelde mars bij het overlijden van infanteriegeneraal prins Pyotr Ivanovich Bagration van Pavel Dolgoruki. Een van de meest gespeelde werken in de communistische tijd was de Marche Funéraire van Chopin. Maar we moeten niet vergeten dat al deze muziek dateerde van voor de communistische tijd. En in de Russisch-Orthodoxe kerk was geen instrumentale muziek toegestaan, zelfs geen orgelmuziek. De begrafenismuziek werd dan ook niet in de kerk, maar vooral erbuiten gespeeld. We laten u een oude begrafenismars horen van een anonieme componist.

Dat was een oude begrafenismars gespeeld door het Moscow Military Brass Orchestra. Veel van de begrafenismuziek werd geschreven direct voor de praktijk door anoniem gebleven componisten. De meeste composities zijn geschreven aan het begin van de romantische periode. Ze bestaan uit een steeds herkenbaar ABA-patroon, waarbij de A-secties in mineur staan en de B-secties in majeur. U kunt nu gaan luisteren naar drie van die begrafenismarsen.

Wagner Maria Rilke, gecomponeerd door Maurice Pirenne en gezongen door het Brabants Kamerkoor. The End and the Beginning is een nieuwe compositie van Joost van Balkom, stadsbaardier van Den Bosch. Hij gebruikte de Engelse vertaling van het anti-oorlogsgedicht van de Pool Wisława Szymborska. Joost van Balkom gebruikt de tekst heel ritmisch. Het lijkt alsof hij het koor wil laten rappen met accenten op vooral het telkens terugkerende after in de tekst. After every war, someone has to clean up. The End and the Beginning werden speciaal voor dit programma gecomponeerd en u hoort dus wederom een wereldpremière.

De wereldpremière van Joost van Balkoms, The End and the Beginning, werd uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Fokko Oldenhuis met Milena Dukanovic op het orgel en Karel van Eindhoven op de bijaard van de Heikense Kerk in Tilburg. U luistert naar een opname die de concertzender maakte op 6 juni van dit jaar van het programma Voices, Pipes and Bells. Nog een a cappella werkje van Maurice Pirenne ter afwisseling van de composities voor koor, bijaard en orgel. De Bosse componist overleed in 2008 en het Brabants Kamerkoor heeft een lange traditie in het uitvoeren van werk van zijn hand. Een klein eerbetoon is hier dan ook op zijn plaats. We gaan luisteren naar zijn Ave Verum Corpus uit 1956.

Ave Verum Corpus van Maurice Pirenne door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis. Als laatste grote werk op het programma staat een compositie van Bart van Dongen met de titel 1. Bart van Dongen is componist, muzikus en conceptueel kunstenaar. De compositie 1 heeft als tekst de getallen 1 tot en met 11 in het Nederlands en de getallen 1 tot en met 8 in het Duits. En daarbij gaat het niet om de betekenis van de getallen, maar om de klank ervan. Vandaar dat de klankaanwijzingen in de partituur heel specifiek zijn. Voor elk getal is er een toon. De 1 staat op de grondtoon D, de 2 op de E en zo verder omhoog. En de Duitse getallen gaan in de toonladder omlaag. 1 van Bart van Dongen, overigens ook weer een wereldpremière, wordt uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis met Milena Dukanovic op het orgel en Karl van Eindhoven op de bijhaard.

0: 1 van Bart van Dongen werd uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Fokko Oldenhuis en Milena Dukanovic op het orgel en Carl van Eindhoven op de bijaard van de Heikense Kerk in Tilburg. U heeft geluisterd naar een opname die de concertzender maakte op 6 juni van dit jaar van het programma Voices, Pipes and Bells. Een samenwerking tussen het Brabants Kamerkoor en de Bosse Bijaard Stichting. Productie en opnametechniek waren in handen van Kees van de Wiel.
1: Welkom bij de concertzender. Vandaag in De Muzikant. Nogmaals opname van brassband De Waldzang op hun cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label World Wind Music. We horen opname gemaakt tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1993 en opnames van Eurobrass in Drachten in 2002 en 2003. Brassband De Waldzang begon als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van de muziekschool. Brassband De Waldzang werd in de jaren 80 en 70 al in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werden ze 13 keer eerste. Als eerste horen we de Belgische componist Jan van der Roost. Van hem horen we Stonehenge. Hij is wereldwijd de meest gespeelde Belgische blaasmuziekcomponist. Als trombonist weet hij binnen het blaasmuziekgenre de brassbands goed te waarderen. Stonehenge schreef hij in 1993 in opdracht van de Stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade als verplicht werk voor de concertafdeling. Uiteraard verwijst Jan van der Roost naar de bekende meer dan 3000 jaar oude stenen cirkel in het zuidwesten van Engeland. Van der Roost verdiept zich in dit raadselachtige complex van megalithische stenen. Men vermoedt dat de kring van reuzenstenen in verband staat met de zon- en maanstanden. Jan van der Roost verklankt de mysterieuze atmosfeer door een koraalachtig deel dat al snel in een toccata overgaat. Brassband De Waldzang staat onder leiding van Rix van der Velden.

Ja, een enthousiaste applaus voor brassband De Waldzang. De brassband speelde onder leiding van Riks van der Velde Stonehenge van componist Jan van der Roost. En dat is het verplichte werk voor de concertafdeling van de stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade in 1993. Op de Eurobrass festiviteiten in Drachten is brassband De Waldzang een graag gezien orkest. In 2002 maakte zij daar opname van het stuk Deep Harmony van de Britse componist Philip Wilby. Wilby werkte als violist in het orkest van de Covent Garden Opera toen Herbert Howells hem inspireerde om te gaan componeren. Inmiddels schreef hij al enkele klassiekers voor harmonieorkest en brassband. Philip Wilby was composer in residence bij de National Youth Brass Band of Great Britain en daar schreef hij de bewerking van de hymne Deep Harmony die in 1854 door Handel Parker werd geschreven.

Deep Harmony van Philip Wilby. Een korte bewerking van de gelijknamige hymne, gespeeld op Eurobrass in Drachten in 2002 door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een jaar later op Eurobrass Drachten in 2003 maakte De Waldzang een diepe indruk met zijn interpretatie van Harrison's Dream van Peter Graham. Graham werkte als componist en arrangeur onder andere voor de BBC. Harrison's Dream componeerde hij in 2000 in opdracht van muziekuitgever Boosey & Hawkes voor de prestigieuze National Brass Band Championship. Aan de compositie ligt een belangrijke episode in de geschiedenis ten grondslag. In oktober 1707 slaan 4 schepen van de Royal Navy, waaronder het vlaggenschip, te pletter op de rotsen van de Scilly-eilanden. De schepen vergaan met man en muis. Onmiddellijk schreef de Engelse regering een beloning uit voor diegene die het probleem van de longitude kon verhelpen. De longitude is het meten van de coördinaten voor gebruik in de cartografie op zee. Uurwerkmaker John Harrison werkte 40 jaar lang aan een oplossing hiervoor. In de compositie van Peter Graham hoor je dan ook uurwerkmotieven terugkomen. Harrison's Dream.

solid obstruction.

Eternals close the tent. They beat down the street.

U heeft geluisterd naar het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Misha Hamel. Ze speelde het monumentale werk The Book of Urizen van Jacob de Haan. Vandaag hoorde u in De Muzikant deel 3 van de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. We eindigen met nog een compositie van Willem Strietman, Kreisleriana, een eerbetoon aan de grote Weense violist Fritz Kreisler. Het wordt uitgevoerd door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met het komende uur het programma De Muzikant. Vandaag deel 6 van de serie New Life on Stage. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. Het eerste werk is van Rob Goorhuis met de titel Kevas. Hij schreef dit werk voor de brassband Apollo uit Grauw. Het thema van de compositie sluit aan bij de traditie van het dorp Grauw om geen Sinterklaas, maar Sint-Pieter te vieren. En dat gebeurt op 21 februari. In de compositie zijn twee Sint-Pieterliedjes verwerkt. Petrus is het Griekse woord voor steenrots en in het Hebreeuws is dat kevas. Kevas van Rob Goorhuis wordt gespeeld door de brassband Apollo onder leiding van Piet Visser.

U heeft geluisterd naar Kefas van Rob Goorhuis. Brassband Apollo stond onder leiding van Piet Visser. Het volgende werk is Songs of Sorrow and Joy van Mischa Hamel. Het is een bonte suite van liederen zonder woorden. De melodieën hebben clichématig karakter en daarnaast is er een flink aantal verrassingen, zodat platgetreden paden van de blaasmuziek worden overstegen. Songs of Sorrow and Joy van Mischa Hamel wordt gespeeld door Fanfare Orkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk.

Songs of Sorrow and Joy van Misha Hamel werd gespeeld door fanfareorkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk. Een andere Misha, Misha Spork. Hij begon in het jaar 2000 aan het Concert voor Slagwerk en Harmonieorkest. En het duurde tot 2002 voor het werk voltooid was. In deze periode had Misha Spork namelijk 3 verschillende compositiedocenten. Roderick de Man, Theo Verbeij en Daan Manneke. En dat zorgde ervoor dat het werk aan het concerto vaak stil kwam te liggen. Op 31 oktober 2004, 2 jaar na de afronding van de compositie, vond de première plaats door het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Alex Schillings met Matthijs van Driel als solist. U hoort hiervan de live-opname.

Van Veljo Tormis hoorde u Helet Tamsare Kaya Pulvest, Voices from Tamsare's Herdboy Days. Een ander voorbeeld van Tormis' voorliefde voor effecten, expressie en dynamiek is de compositie Curse upon Iron, Rauwa niet mine. Hierin wordt onder meer het smeden van ijzer uitgebeeld. Tegelijkertijd vergt dit werk van het koor een zeer gedegen ademtechniek. U hoort het Estische Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Mee.

Curse upon Iron van Veljo Tormis werd uitgevoerd door kamerkoor Arzis onder leiding van Ivar Mee. We hebben veel voor mannenkoor laten horen van Veljo Tormis, maar ook voor gemengd repertoire heeft hij prachtige werken geschreven. Achtereenvolgens luisteren we naar twee van de drie Estische speelliederen, Kessi Kivi Meng, spel van de handmolen, en Sorme Melkimis Meng, spel van de vingerknippen. Aansluitend hoort u ook nog een van de kalenderliederen, Janilal, Sint-Janslied.

Tot slot van ons programma De Muzikant hoorde u drie werken voor gemengd koor van Veljo Tormis. Twee speelliederen en nog een van de kalenderliederen, Jani Lal, Sint-Janslied. Dit alles werd gezongen door Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Meij. De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld, als altijd, door Katrijn Kuipers. U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Hierin vanavond muziek uit de Leidse koorboeken. En dat is een verzameling muziek uit de Renaissance die in de Leidse Pieterskerk werd gezongen. Het gaat om muziek voor religieus gebruik. Eeuwenlang werd er in de kerken Gregoriaans gezongen, maar voor speciale gelegenheden was er meerstemmige muziek. Die stukken werden apart opgetekend in speciale koorboeken. Daarvan zijn er zes bewaard gebleven in Leiden en die werden gemaakt rond 1550. In die koorboeken zijn 328 composities opgetekend van verschillende componisten. We gaan nu om te beginnen luisteren naar Reges Terrae van Pierre de Manchicourt.

U hoorde Reges Terra van Pierre de Manchicourt, uitgevoerd door ensemble Patoulet, onder leiding van Erik van Nevel. Het merendeel van de 328 composities in de Leidse koorboeken bestaat uit missen, hymnen, motetten en magnificatzettingen. Een relatief groot aantal werken is van de hand van componisten die nog in leven waren toen de koorboeken geschreven werden en die toen als de belangrijkste van hun tijd werden beschouwd, zoals Jacob Clemens Nonpapa en Thomas Crequillon. Van hem gaan we nu luisteren naar het motet Nigra sum sed formosa.

Nigra sum sed formosa van Thomas Criquillon werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. Een van de componisten die ook zelf in de Pieterskerk in Leiden heeft gewerkt is Claudin Patoulet, de naamgever van het ensemble. We weten niet veel over hem. Hij is vermoedelijk van Franse afkomst en werkte onder andere aan de Sint Bavo in Haarlem als zanger en zangmeester. En 2 jaar lang in Leiden aan de Pieterskerk als zangmeester. Zo'n zangmeester moest de repetities leiden, vaak ook zelf meezingen en zangles geven aan de koorknapen. Er zijn 6 composities van Claudin Patoulet bekend. Zijn Te Deum is er 1 van. De tekst wordt afwisselend Gregoriaans gezongen en in de meerstemmige versie van Patoulet.

Het Te Deum van Claudin Patoulet werd uitgevoerd door het ensemble Patoulet. Zangmeester Claudin Patoulet werkte maar 2 jaar in Leiden. Ook collega's van hem hielden het vaak niet lang uit op 1 plaats. Dat had als gunstig effect dat het koorrepertoire goed werd verspreid. Zangmeesters die ook componist waren, namen hun composities meestal mee naar hun nieuwe werkgever en lieten ze daar in de koorboeken bijschrijven. Ook gaven en verkochten ze elkaar soms werken. Wellicht is zo het werk van Jacob Clemens non Papa in de Leidse koorboeken terechtgekomen. Clemens non Papa werkte vooral in Vlaanderen. Van hem gaan we nu luisteren naar Venit Vox de Coelho.

Phoenix Vox de Coelho van de Vlaamse renaissance-componist Jacob Clemens Non Papa werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. In de Leidse koorboeken zijn ook composities te vinden van eerdere generaties componisten, zoals Josquin de Pré, Jean Mouton en Heinrich Isaac. Een aantal van hun werken zijn alleen in de Leidse koorboeken bewaard gebleven. Koorboeken in andere kerken zijn vaak in de loop der eeuwen verloren gegaan. We weten niet welke muziek daarin is opgeschreven. Het gaat dan vaak om werken van plaatselijke en regionale beroemdheden. Zulke composities zijn dus wel in Leiden terug te vinden. Antoine de Vévin is meer dan een regionale beroemdheid. Hij werkte in Frankrijk. Van hem zijn 9 missen, 20 motetten en enkele magnificats bewaard gebleven. In de Leidse koorboeken staat van hem een motet, Benedictus Dominus.

Dat was het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein met Spring Sinfoniet, opus 126 van Mark van Delft. Tot slot een korte compositie voor fanfare van Karel Witrock. Het stuk is opgebouwd met elementen uit de rock- en popmuziek. Met funky ritmes, jazzy harmonieën en stampende rock probeert Karel Witrock het fanfareorkest van een andere kant te belichten. Van de slagwerkers wordt een goede groove gevraagd en van de blazers speelmanieren uit de lichte muziek. Dit alles vergt natuurlijk de nodige zuurstof voor muzikant en luisteraar, ofwel oxygen.

U hoorde Oxygen van Carl Wittrock door het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en Fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein. Dit was De Muzikant met deel 5 uit de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek van Nederlandse componisten, opgenomen op 6 november 2004 in Theater de Reggehof in Goor. Samenstelling voor de concertzender Katrijn Kuipers.

0: Was ik nog met mijn held.
1: U hoorde Wie wil horen een historie van Anton Maassen. In de muzikant staat vandaag zijn werk centraal. Het Dietz Vocaal Ensemble besteedde een hele cd aan het werk van deze in Den Haag geboren edoch Brabantse componist. Anton Maassen was jarenlang in Eindhoven actief als muziekdocent en dirigent van diverse koren. Hij was ook actief als publicist en recensent en overleed in 1997. Anton Maassen componeerde vanuit, wat wel genoemd is, een authentiek scheppingsdrang en dus niet vanuit een tevoren bedacht concept. In de jaren 60 kreeg hij belangstelling voor vocale muziek, waaruit in dit programma een keuze is te horen. Anton Maassen verrijkte het koorrepertoire met werken waarin de zingbaarheid, ook voor amateurs, samenging met een hoog kwaliteitsniveau. U kunt gaan luisteren naar het Dietz Vocaal Ensemble met 5 Jiddische liederen op teksten van Shana Milner.

Vijf Jiddische liederen op teksten van Shana Milner, gecomponeerd door Anton Maassen. Het Dietsch Vocaal Ensemble werd op de piano begeleid door Martin Maas. In 1919, 90 jaar geleden, werd Anton Maassen geboren in Den Haag. Hij begon er zijn muzikale carrière als dirigent-organist van de parochiekerk Sint Jeroen. Compositie studeerde hij bij Jaap Franke. In 1946 vertrok hij naar Roosendaal, waar hij pianolessen gaf en organist werd van de Paterskerk en talloze huisconcerten gaf. In 1961 vertrok hij naar Eindhoven, waar hij ook weer les ging geven en verschillende ensembles dirigeerde. In zijn composities heeft Anton Maassen een voorliefde voor geestige teksten, die hij ook op een humorvolle wijze op muziek weet te zetten. U hoort allereerst vier koorgrapjes met een delen nep, streek, blossom en sonaten.

Vier koorgapjes van Anton Maassen, nep, streek, blossom en sonate door het Dietsch Vocaal Ensemble. Nog meer humor hoort u in de drie cantonettas voor gemengd koor en houtblaaskwartet. De titels van de drie cantonettas zijn: Niets kan er evenaren de taal van molenaren. En twee, hoewel ze dat graag zouden vermijden, wil mijn tante nu toch maar gaan scheiden. En drie, twee jeugdige kanunniken zaten onlangs te frunniken. Het Dietsch Vocaal Ensemble wordt begeleid door leden van het blaasquintet Cartouche.

Het lied Vocaal Ensemble en leden van het blaasquintet Cartouche kon u beluisteren met 3 cantonetta's van Anton Maassen. In Eindhoven was hij helemaal thuis. Hij schreef 100 programmatoelichtingen voor de concerten in de Philips Schouwburg en schreef meer dan 1000 muziekkritieken voor het Eindhovens Dagblad. In 1994 bood men hem ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag een concert aan met als titel Toon toont toonkunst. Voor het programma koos men uit zijn oeuvre van 130 composities. En of daar ook de Klucht van Pirlala bij was, konden we zo gauw niet nagaan. De Klucht van Pirlala is een komisch-dramatische ballade voor gemengd koor en fagotkwartet. Ook hier spat de humor weer van de muziek af, al wordt het hier en daar zeker ook met een serieuze toon aangeslagen. Het fagotkwartet, bestaande uit Alessandro Bravin, Herma van der Brink, Irene de Jong en Jack Gamberg.

Ja, een enthousiaste applaus voor brassband De Waldzang. De brassband speelde onder leiding van Riks van der Velde Stonehenge van componist Jan van der Roost. En dat is het verplichte werk voor de concertafdeling van de stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade in 1993. Op de Eurobrass festiviteiten in Drachten is brassband De Waldzang een graag gezien orkest. In 2002 maakte zij daar opname van het stuk Deep Harmony van de Britse componist Philip Wilby. Wilby werkte als violist in het orkest van de Covent Garden Opera toen Herbert Howells hem inspireerde om te gaan componeren. Inmiddels schreef hij al enkele klassiekers voor harmonieorkest en brassband. Philip Wilby was composer in residence bij de National Youth Brass Band of Great Britain en daar schreef hij de bewerking van de hymne Deep Harmony die in 1854 door Handel Parker werd geschreven.

Deep Harmony van Philip Wilby. Een korte bewerking van de gelijknamige hymne, gespeeld op Eurobrass in Drachten in 2002 door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een jaar later op Eurobrass Drachten in 2003 maakte De Waldzang een diepe indruk met zijn interpretatie van Harrison's Dream van Peter Graham. Graham werkte als componist en arrangeur onder andere voor de BBC. Harrison's Dream componeerde hij in 2000 in opdracht van muziekuitgever Boosey & Hawkes voor de prestigieuze National Brass Band Championship. Aan de compositie ligt een belangrijke episode in de geschiedenis ten grondslag. In oktober 1707 slaan 4 schepen van de Royal Navy, waaronder het vlaggenschip, te pletter op de rotsen van de Scilly-eilanden. De schepen vergaan met man en muis. Onmiddellijk schreef de Engelse regering een beloning uit voor diegene die het probleem van de longitude kon verhelpen. De longitude is het meten van de coördinaten voor gebruik in de cartografie op zee. Uurwerkmaker John Harrison werkte 40 jaar lang aan een oplossing hiervoor. In de compositie van Peter Graham hoor je dan ook uurwerkmotieven terugkomen. Harrison's Dream.

Harrison's Dream van Peter Graham. En uitgevoerd door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Drachten uit 2003. Tijdens diezelfde festiviteiten deed De Waldzang het sowieso heel goed. Ze werd tweede in zijn divisie en kreeg de Entertainmentprijs. Dat lag ook zeker aan het nu volgende stuk, Windows of the World, ook weer van Peter Graham. Windows of the World is een zesdelige compositie, een oefening in multiculturalisme, zoals Peter Graham zelf zegt. Hij schreef het werk met als educatief doel muzici met verschillende stijlen kennis te laten maken. De delen zijn Amazonia, Rainforest, The Rising Sun, Drums of Thunder, Celtic Dream en Earth Walk. De volgorde van de beschreven regio's lijkt lukraak. Eerst neemt Graham ons mee naar Latijns-Amerika, daarna naar Japan en de Afrikaanse Sahara. Dan volgt een soort nostalgische evocatie van Groot-Brittannië, waarna we uitkomen in de Verenigde Staten, de melting pot van allerlei stijlen. Zo lijkt de wereld één groot muzikaal dorp. Windows of the World van Peter Graham.

0: Ja, uitbundig applaus voor Windows of the World van Peter Graham. Door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Dag Trachten uit 2003. Dit was het tweede en laatste deel over de brassband De Waldzang. Over 2 weken een nieuwe aflevering van De Muzikant. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: U luistert naar de Concertzender met het komende uur ons programma De Muzikant.

U hoorde een indoor overture van Willem Strietman uit 1995, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Micha Hamel. Vandaag in De Muzikant deel 3 van de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. Het tweede werk in deze uitzending is Triptiek 3 van Dr. Ponse, een werk uit 1995. Ponse legt de nadruk op fraaie klankcombinaties in de solo-instrumenten, wat het geheel een doorzichtige sfeer geeft. Hij kreeg voor deze compositie de 3e prijs op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, wat werd beschouwd als heel bijzonder. Dr. Ponse was toen al 81 jaar oud. Leo Samama omschrijft het werk als volgt. De beide hoekdelen, Capricce en Jeu, zijn sprankelend van enthousiasme. De lange tussenliggende ballade is nu eens broedend, dan weer betoverend. Ook hier draait alles, zoals in bijna alle composities van Ponse, om de enchantement, de betovering, de evocatie van het onzichtbare, waarmee zoveel harten geopend kunnen worden. Triptiek 3 van Dr. Ponse bestaat uit 3 delen, Capricce, Ballade en Jeu. Het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg staat opnieuw onder leiding van Micha Hamel.